0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Zevenbergse Hoek. Bij Dordrecht nog eens 5 minuten erbij. En er staat file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is even na 7 uur geworden op deze dinsdag, deze 6e oktober. Een bijzonder goedemorgen en welkom bij deze nieuwe Radio Horizon-dag.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.

mij toch een klein beetje in verwarring, omdat ik deze nog wel eens wil draaien in het zaterdagochtendprogramma Fris uit de Veren. Dus ik moet even schakelen. Nee, het is geen zaterdag, het is dinsdag. Nogmaals een bijzonder goedemorgen. Een nieuwe dag is aangebroken. Dit is Nick Simon. Oh.

0: simpel, Simons anders dan anders de komende periode. Maar we nemen het programma bijzonder graag voor Rolf Waar uiteraard. Hadden wij Nick Simon met een nieuwe dag. De coronaprik is sinds 21 september weer beschikbaar voor 70-plussers en mensen die door een aandoening een groter risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Ook in de Kempen kunnen inwoners op verschillende plekken terecht voor deze prik. En op onze website kun je precies zien waar je daarvoor terecht kunt.
1: Radio Horizon. Horizon.

lekker rustig begin van deze dinsdagochtend hadden wij America met A Horse With No Name. En sinds de allereerste editie in december 1999 staat de plaat onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse NPO Radio 2 Top 2000 van de Nederlandse publieke radiozender NPO Radio 2 met als hoogste notering een 96e positie in 2002. Dit is muziek van Take That. Ze komen naar Nederland, heb ik me laten vertellen, volgend jaar. Dit is

Digging Your Scene. Restaurant Sabero in Leende heeft ook dit jaar weer een Michelinster. Dat blijkt uit de nieuwe Michelin-gids voor 2026... die afgelopen maandag werd gepresenteerd. Het huiskamerrestaurant van chef-kok Nico en gastvrouw Sonja Borjas werd in 2024 al voor het eerst met een ster bekroond. En ook Tribeca in Heesen behoudt zijn twee Michelin-sterren. En daarmee heeft de gemeente Heesen-Leende ook in de nieuwe Michelin-gids twee restaurants met in totaal drie Michelin-sterren. Eén voor Sabero in Leende en twee voor Tribeca in Heesen.

mocht je het niet herkend hebben. Dit was muziek van de Village People. Ja, YMCA hebben ze natuurlijk nooit kunnen overtreffen. Village People was een Amerikaanse discogroep die vooral in de late jaren 70 van de 20e eeuw erg succesvol waren. De groep is vernoemd naar Greenwich Village, een grote uitgaansbuurt voor homo's in New York, waar de groepsleden destijds vaak kwamen. En hun grootste hits die worden nog steeds vaak gedraaid, ergens op een feestje. En iedereen zingt dan ook uit volle borst mee. Can't Stop the Music hadden wij. Ik denk, laten we eens voor een andere kiezen. Ze hebben nog zoveel andere leuke platen gemaakt. 7:30 op deze dinsdagochtend. Welkom bij Simple

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file, vertraging van meer dan 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer file. Aansluitend op de A17, maar dan van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenbergen 6 kilometer file, kwartier vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Waspik 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Zuidoost-Brabant ontwaakt met het ochtendprogramma Simpel Simons. Hadden wij de nieuwe van Son Mieu. Verkeer vanuit Eindhoven richting Maastricht moet het komende weekeinde rekening houden met flinke vertraging tussen de knooppunten het Vonderen en Kerensheide. Wordt de A2 volledig afgesloten, zo meldt de Rijkswaterstaat. En een deel van het verkeer wordt via de N74 door België en langs Valkenswaard omgeleid. De werkzaamheden beginnen op donderdag 8 oktober om 9 uur en de afsluiting duurt tot maandagochtend 12 oktober.

Het was de laatste single release van de Dire Straits in Engeland. Je hoorde The Bug. Oktober, de maand oktober zijn we begonnen. Je ziet het overal weer om je heen gebeuren. Hè? Overal staan weer die bladkorven waar je je bladeren in kunt dumpen, zeg maar, als het ware. En dat betekent dat de herfst eraan komt. Dat betekent ook dat we te maken gaan krijgen dat de avonden weer wat langer gaan worden. En dat de glow er natuurlijk binnenkort ook weer aankomt. En ja, als we dan nog iets verder kijken, dan Black Friday komt natuurlijk ook weer steeds dichterbij, toch?

Friday is ontstaan in de Verenigde Staten en valt op de dag na Thanksgiving Day. Dat wordt gevierd op de vierde donderdag in november. En op vrijdag hebben de meeste werknemers in de Verenigde Staten dan ook vrij af. Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Er wordt met hoge kortingen geadverteerd om klanten te lokken. En heel wat winkels gaan al vroeg in de ochtend open. En klanten staan vaak uren in de rij tot de winkels uiteindelijk open gaan. Maar laat je niet foppen, want de prijzen zijn niet altijd per definitie iets lager dan normaal.

dat je dit kunt bedenken, hè? Dat je dit kunt maken. Fantastisch. Raccoon en Dicht bij het vuur. Vandaag een zonnige periode. Het wordt vrij warm voor begin oktober. En ook woensdag nog mild. Maar wel meer bewolking. En vanaf donderdag regen, meer wind en ook frisser weer. Je hoort het zometeen allemaal in het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer van 8 uur.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Murier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
3: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
5: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
3: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en afrit Kerkdriel. Kwartier op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht bij Roosteren door een beschadigde vangrail. En daarom 20 minuten extra vanaf Maasbracht. Op de A16 Breda-Rotterdam 25 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. Een half uur op de A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer file. 10 minuten op de A58 Bergen op Zoom Breda tussen Rukven en Breda-West. 9 kilometer file. Staat 3 kwartier voor de vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven door een ongeluk. Tussen Afrit Liesel en Geldrop 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.
2: Simons.

Vroeger waren we er meer mee bezig in ieder geval om een zomerrit uit te kiezen. En dit had er zomaar eentje kunnen zijn. Deze DJ Goya en Jason Derulo en Melody. En Jorde Michiko, even na 8 uur geworden op deze dinsdag, deze 6e oktober. Welkom bij Horizon. We nemen je mee tot 9 uur in het ochtendprogramma Simple Simons. Dit is muziek van Simply Red en The Right Thing. In the middle.

Klappen uitgedeeld door Phil Collins. Wat een heerlijke plaat. Something Happened on the Way to Heaven. De totale studieschuld van studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Begin dit jaar bedroeg die 28 miljard euro, 800 miljoen minder dan een jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal studenten dat een lening aanvraagt daalt al 3 jaar op rij. Die afname valt samen met de herinvoering van de basisbeurs in het studiejaar 2023-2024. Wel hebben meer oud-studenten een studieschuld. Volgens het CBS zijn dat waarschijnlijk mensen die onder het leenstelsel zijn begonnen met studeren. En door dat leenstelsel liep de totale schuld van 2015 op van 12,7 miljard euro tot boven de 28 miljard euro. Dit is Rabbit Eye Movement. Martin.

0: R.E.M. Rapid Eye Movement, Man on the Moon. Een bijzonder goedemorgen zeggen wij tegen Hans van Groezen. Hij is hier voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar dan wel meteen met een voor maar hezen omgeving onbekende naam. En dat is Nathalie Baartman. De Twentse Nathalie Baartman werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes en kaartjes kunnen online besteld worden via akadesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Bestpark. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Horizon.
5: Radio Horizon.

Ja, reggae is te gekke. Heb ik wel eens ooit een Nederlandse zanger horen zeggen en ook zingen. Dat was Arie Ribbens. Hadden wij Peter Tosh en Johnny B. Good. Het aantal bedrijven en organisaties dat wacht op een stroomaansluiting is in het eerste halfjaar met ruim 300 toegenomen tot bijna 15.500. Dat blijkt uit cijfers van het Netbeheer Nederland. Onder meer in Utrecht, waar sinds 1 juli in een deel van de provincie een totale aansluitstop geldt, werd de wachtlijst langer. Maar er zijn ook regio's waar de wachtlijst wat afneemt. In het algemeen lijkt de groei van de wachtlijst

In het laatste weekend van deze maand oktober, dan zetten wij de klok weer een uurtje terug. Dan gaan we namelijk het najaar in. Dat betekent dat het 's avonds ook wat eerder donker wordt. En dat is alleen maar gunstig voor het Glow Festival wat er weer aan staat te komen. Daar gaan we het zo meteen even over hebben.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Michels-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en knooppunt Del 17 kilometer file. A2 Eindhoven Maastricht door een kapotte vangrail tussen Maasbracht en Roosteren 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en de knooppunt Ridderkerk, een 28 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Steeds veel vertraging op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen. 18 minuten vertraging in 6 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Afrit Nieuwlandsdorp. 20 minuten vertraging. Staat op de A67 Venlo Eindhoven. Een half uur vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Snap.
1: Toch alweer een jaartje of vier geleden. Deze mooie hit van Rosalind. Jorden Snap. Het is 8:55 geworden. Het Glow Festival, vaak afgekort tot Glow, is een gratis lichtkunstfestival in de Nederlandse stad Eindhoven. Waarop kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland lichtkunst- en designtoepassingen tonen. Die tot stand zijn gekomen door het gebruik van nieuwe mediatechnologieën. Zoals computers, sensoren, animaties. Maar ook bekendere

Tijdens GLOW 2026 vormt het PSV-stadion 8 avonden lang het decor voor een samenspel van drones, licht, geluid en ook muziek van 7 tot en met 14 november. Ga zeker kijken.

Mooi hè? De nieuwe van Douwe Bob hoorde je met Note to Self in het ochtendprogramma Simpel Simons. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Dan deel het met ons hè. info@rtvhorizon.nl. Simpel Simons op onze eigen wijze manier. Tot een uurtje of negen nog. We kennen de Dirty Heads. We kennen de Man Without Heads.

dat je zou willen doen, is afdalen in die muzikale schatkamers van Horizon, zoals dat Rolf dat altijd doet. Moet ik even over nadenken. Krijg ik volgende week waarschijnlijk weer een nieuwe kans voor. Hadden wij Clouseau met passie. Als wij een blik op de klok werpen, dan zien wij dat het de allerhoogste tijd is om dit programma af te sluiten. Bedankt voor het luisteren naar deze Simple Simons. Het begin is gemaakt van deze nieuwe Radio Horizondag van deze 6e oktober. En straks veel plezier met Jan, hè, in Horizon at Work. Ben benieuwd.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Prestatie.

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Weststraat. Mooi, op de statie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
4: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
3: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
5: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
3: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een kapotte vangrail, een kwartier vertraging tussen Sint-Joost en Roosteren. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Beest, 24 kilometer. Ook door de werkzaamheden daar. 34 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk, 24 kilometer file. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 10 kilometer file. Door een ongeluk op de A27 Gorkum richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Oosterhout. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland. Bijna een half uur vertraging, 13 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en Tolplein van de Westerschelde-tunnel is door bergingswerkzaamheden de weg even dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon. Op kantoor. Aan de band. Of op de bouw.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 5 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Geldermalsen. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren door een kapotte vangrail 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baars een kwartier vertraging, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Het is 6:10 op deze dinsdag, de 6e oktober 2026. Luisteraars, een hele goede morgen. Van Dommelen met de knopjes en natuurlijk het programma Het Werk. Het Werk. En we blijven het tempootje erin houden. We begonnen met die mooie plaat van Casey en de Sunshine Band. En dat was dan weer de hit uit de jaren 80, Give It Up. Wij bedanken Peter van Echt nog even voor het waarnemen van het programma Simpel Simons. U weet het, elke werkdag tussen 7 en 9 uur is het weer prettig ontwaken en bijkomen. En een ontbijtje en dan op tijd naar het werk. Zoals ze zeggen, joh. Sommige mensen beginnen wat later, sommige mensen hebben een snipperdag. En ja, de andere redenen om gezellig hier bij Horizon erbij te blijven. Dus, we hebben... Fijn, is je afgelopen? Nee. Hij gaat toch gewoon gezellig door. We gaan door met de opname nu van Dario G. En het heet Voices.

0: Mary Jane Girls in My House. Als een productie van Rick James. Die meneer, jazeker. En daarvoor hadden we Dario G met zijn Voices. Blijft ook leuk. Dan even het volgende. Het verkeer vanuit Eindhoven richting Maastricht moet komend weekend rekening houden met flinke vertraging. Tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide wordt de A2 volledig afgesloten. Zo meldt Rijkswaterstaat. Een deel van het verkeer wordt via de N74 door België en langs Valkenswaard omgeleid. En voor het volledige bericht verwijs ik je even naar de site van RTV Horizon. Dan ben je helemaal op de hoogte van wat er staat te gebeuren.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: Hezeleende. Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezeleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Ja, en bij het begin van een plaatje denk je echt dat er iets anders komt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Een beetje Motown openertje. Van de Supremes van vroeger, de Four Tops. Ja. Slim van de producers van Ace of Base. I Always Will. Plaatje hoor je niet zo vaak meer, maar toch erg leuk. En daarvoor de darts natuurlijk, hun groot hit. Dat waren ze, de jongens met Comeback My Love, Love. En dit is de zomerhit voor George Michael en zijn kameraad.

Ja, het wordt een, dreigt een grote hit worden, hoor ik denk, van diverse dansscholen. Het liedje wordt al vaak gebruikt bij linedance guppen, die allemaal graag gaan linedansen. En natuurlijk ook mensen die een foxtrotje doen, zo'n ideaal plaatje. Marloes Oosting en Frank van Etten was dat, met ik weet niet waarom. En daarvoor hadden we Wham, en ik moest even de naam schuldig blijven. Natuurlijk hebben we dat wel, George Michael, samen met Andrew Ridgely. Ik heb hem goed verwoord nu in dit geval, hè. Dus ja, een van de twee vergeten, dat kan natuurlijk niet, want ze waren met z'n tweeën Wham in die tijd. Nou ja. En dit zijn de jongens van Coldplay, helemaal wereldwijd doorgebroken, ook met deze kloks.

0: Groot hit voor de Bobby Fuller Four. Lang geleden I Fought the Law and the Law Won. Zo gaat het meestal. En daarvoor hadden wij Clocks door Coldplay. En dan nu de hoogste tijd voor collega Hans van Groezen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Een van de vele hits van het album Up was dat Shania Twain, Thank You Baby. En bedankt Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Nog een muzikaal berichtje. Figoro van Heden, die hebben op 18 oktober op zondagmiddag Niels, bekend van de Voice van Vlaanderen, die gaat er optreden. De zaal is open om 2 uur en dan gaat die jongeman van start. Dus er wordt weer de moeite waard. En hier is Venice.

The Chorus met Breathless hier bij Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. En daarvoor hadden wij die mooie opname van Venice met Always. Venice Beach, hè, was het toch of niet? Ja, Venice, nog lang geleden. Bijna 10 minuten voor 11 uur met Peter en Gordon. Peter en Gordon, I go to...

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

Call Me Maybe. Call Me Maybe. Kan het. Carly Rae Jepsen, haar grote hit. En ik kijk even op mijn lijstje en de tijd. Oh, we zitten al op 5:30. Zo dadelijk richting commercials en de nieuws van 11 uur doen dan even met Duran Duran. De reflex, flex, flex, flex. Tot straks, we gaan even...

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 kilometer. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Ja, luisteraars, een goede ochtend. Horizon aan het werk nog steeds met Van Dommelen achter de knopjes. 7 minuten over half uur. Een grote hit voor Bente was dat. En Parachute, daar begonnen wij maar eens een keertje mee. Met een leuke plaat. En wij gunnen haar natuurlijk alle succes wat erbij hoort. In deze artiesten, in het artiestenbestaan. Zo moeten we het zeggen. Ja. Valt allemaal niet meer mee tegenwoordig. Wij trouwen. Cherchez la femme door Dr. Bezert. Original Stefan Band. Dat is een bevalling, mooi. Nou, gaan we doen voor je.

Origineel liedje van Mark Knopfler en de band The Dire Straits. Dat was de versie van Mary Chapman Carpenter met haar band en de bank. Hier bij Horizon het werk, dus bijna 11:15. Nog een muzikaal berichtje uit Valkenswaard. Ja, het lijkt ver weg, maar oh, wat gaat het snel. Op 1 november bij Zalencentrum Geenhoven staan er op de planken niemand minder dan de band McTable. Ja, McTable kennen we, jongens, dan maken onvervalste rock and roll. Die kunnen er wat van, dus die gaan op 1 november bij Zalencentrum Geenhoven optreden. Zondagmiddag dus, 1 november. De toegang is geheel helemaal gratis, voor niks. Nou, mooi toch? Ga ervan genieten.

Ja, het plaatje komt regelmatig voorbij, hè? Leuk. 1972 met de dames The Pearls. En You Came, You Saw, You Conquered. En daarvoor hadden we Kid Creole en de Coconuts. Hierbij Horizon aan het werk met Annie, I'm Not Your Father. I'm Not Your Daddy. Nou, dat kan nog gebeuren. Hebben we trouwens gelezen een speciaal PFV-shirt voor Koen Dillen ontwikkeld, hè? Ja, kun je, hey, mooi jongen. Lekker aanschaffen. Die strijpt zijn herder van vroeger. Hè? Zou anders 100 jaar zijn geworden. Nou, hij heeft nog steeds het record van de Eredivisie. 43 goals in één competitie Eredivisie. En 34 wedstrijden. Record staat nog steeds, hè Koentje? Ja, mooi.

was een van de vele hits van de jongens van The Cats uit Volendam met Magical Mystery Morning. En wat hebben we nog meer voor je? Billy Ocean met Are You Ready? En die jongen die scoorde ook wat hits, man. Ongelooflijk. Nog één opname gaan we draaien voor je. En dan nog de agendaberichten door Hans van Groeze. En die opname was YouTube en Angel of Harlem.

0: theaterseizoen in de Smeltkroes begint dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar dan wel meteen met een voor maar hezen omgeving onbekende naam. En dat is Nathalie Baartman. De Twentse Nathalie Baartman werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes en kaartjes kunnen online besteld worden via akadesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Best Park. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Het liedje van Guus Willems. Wel, op zijn Engels, Gus Williams. Driving from canyon to canyon. Ja, op tijd tanken, jongen. Ja. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze dinsdag de 6e oktober. Maar die Gus Williams was eigenlijk een vergeten plaatje. Maar dan komt op een gegeven moment toch weer boven water en dan van, hé, we gaan het wel meenemen. Jazeker. Van vinyl nog, leuk. En dit is Madonna.

Het was de eerste hit voor de jongens. The Sweet and Funny Funny. Bij ons, bij Funny. En daarvoor hadden we Madonna met Who's That Girl. Ja, lang geleden, begin jaren 70. Met The Sweet en naderhand Madonna uit de jaren 80. Nu blijven we een beetje hangen in die tijd. We doen dat met Supertramp.

Supertramp, een van de bijna laatste plaatjes. En dit programma uitwerken op deze 6e oktober. Het kan zo snel gaan, hè? Ja. Zodra nog Narada, Michael Walden en Sailor. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de hoogste tijd voor de smaak van smaak. De muziek erbij. En dan gaan we smiddags met 2 uur naar tussenuur. Ja joh, met Peter van Echt. En dan van 4 tot 6, echt van Echt, ook met Peter van Echt. En dan gaan we dan weer de avond in. We zijn het gewend, jazeker. Hoor Radio Horizon.

Ja, zo stond hij ook op Bospop toen, hè? Ja, ja. Supertramp, Give a Little Bit. Laatste stukje. Laatste stukje. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Tot morgen. Hey, groetjes.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.

0: Haagse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
2: Peter Zwaag.

because my dreams are bursting at the seams.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 19:30 tot 21:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
6: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalyps weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

mooie muziek van Limp Bizkit en Jorden Behind Blue Eyes. Het is dinsdagmiddag, 6 oktober, even na 2 uur. Van harte welkom bij dit spik-splinter nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur. Dit is Don't You Worry About A Thing door Incognito. Incognito betekent dat je onherkenbaar bent, je identiteit verborgen houdt of onder een schuilnaam handelt. Nou, niets van dat alles. Mijn naam is Peter van Echt en een bijzonder goede middag. Leuk dat je luistert.

Fraser en Something in the Water. Het college van Valkenswaard heeft de begroting voor 2027 opgesteld en een commissie uit de gemeenteraad daarover op 1 oktober bijgepraat. En volgens de ramingen komt die begroting rond. Voor de jaren daarna worden juist tekorten verwacht. De begroting is nog niet definitief. De raad beslist er op 5

Culture Club met de flamboyante leadzanger Boy George hadden wij Move Away. De coronaprik is sinds 21 september weer beschikbaar voor 70-plussers en mensen die door een aandoening een groter risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. En ook in de campen kunnen inwoners op diverse plekken terecht voor deze prik. GGD Brabant Zuidoost biedt de coronaprik dit najaar aan op 20 locaties in onze regio. Ook in de 1 campengemeente kun je terecht voor een coronaprik. En wil je weten waar het overal is? Kijk even op onze website www.rtvhorizon.nl.

Letter from My Heart. En dat is om en nabij 3:05 geworden. Restaurant Sabero in Leen heeft ook dit jaar weer een Michelinster. Dat blijkt uit de nieuwe Michelin-gids voor 2026... die afgelopen maandag werd gepresenteerd. Het huiskamerrestaurant van chef-kok Nico en gastvrouw Sonja Borias... werd in 2024 voor het eerst met een ster bekroond. Ook Tribeca in Hezen behoudt zijn 2 Michelin-sterren. En daarmee heeft de gemeente Hezen-Leende ook in de nieuwe Michelin-gids... dus 2 restaurants met in totaal 3 Michelin-sterren... 1 voor Sabero in Leende en 2 voor Tribeca in Hezen. Nou, moet je misschien wel eens een keer een kijkje gaan nemen. En natuurlijk ook een hapje gaan eten, natuurlijk. Ook belangrijk. Dit is Jack Johnson en Sitting, Waiting and Wishing.

Tricolor! Ah, wat is dit toch een mooie band. Hè? Ik ben er zo trots op. Muziek uit eigen land hadden wij Sonmieu Multicolor. Alweer van een jaartje of 4 geleden inmiddels. Maar ze staan weer met een nieuwe plaat genoteerd in de hitlijst. Dus dat loopt lekker door. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Zijn dit de Cornels 74, 75.

Lekker deze Ready for the World. En oh, Sheila. Ik dacht dat er dat nog achteraan kwam, maar dat was niet zo. Ja, papi, die hebben we laten gaan. Sorry daarvoor, ik vind het vreselijke. Oh, heb ik dat gezegd, dat ik dat geen leuke plaat vond? Had ik eigenlijk niet moeten doen, maar ik heb het wel gezegd. We kunnen het niet meer terugdraaien. Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. Tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. En een camper vroeg in Valkenswaarte naar het telefoongebruik en social media gebruik van jongeren. En uit het onderzoek blijkt dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als ze social media nooit hadden uitgevonden. Een camper ging in Valkenswaarte de straat op en vroeg aan jongeren hoe zij zelf omgaan met social media en hun telefoongebruik. Je kunt het filmpje terugkijken op Eén Camp of op YouTube, maar ook via onze website. Dit is Bruce Hornsby en The Rains.

in één keer wereldberoemd met deze plaat. The Way It Is, Bruce Hornsby and the Rains. 1986 hadden we het over, als ik me niet vergis. 15:53 geworden. Ja, wat hebben we er veel gehad afgelopen jaar, afgelopen zomer. Het was een topzomer 2026, kunnen we wel stellen. En de nazomer waar we afgelopen maandag en ook nog vandaag mee te maken hebben gehad. Die was uiteindelijk best aardig. Maar goed, voorlopig is het dus verleden tijd. Niemand wordt er ook echt vrolijk van eigenlijk, laten we eerlijk zijn. We kunnen zeggen dat we een aantal gehad hebben. Dit is Phil Collins en het gaat over de Heatwave.

Ja, vandaag nog een vrij zonnige periode, dus probeer er dan ook een hele mooie middag van te maken. Het zal ongetwijfeld wel gaan lukken. Het is nog vrij warm voor begin oktober. Ook woensdag is het nog mild, maar daarna komt er wat meer bewolking. En vanaf donderdag regen, meer wind en wordt het ook een stukje frisser. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Straks om 4 uur melden we ons weer voor een nieuwe Echt van Echt.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of klein.

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.

0: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits al flink op gang gekomen met ruim 100 kilometer file al. Wat opvalt daar is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. Het is ook al druk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en Paalgraven 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarissen adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Muziek van Coldplay hoorde je voorbij komen, Magic. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda. En wilt u gebruik maken van de Horizon Agenda, doe het via info@rtvhorizon.nl. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, zojuist bij Hans van Groezier, kunt ze natuurlijk ten alle tijde nog nalezen op onze website. Doen we straks in het volgende uurtje uiteraard nog een keertje. Dit is

Forza zag ik gisteren in ieder geval tijdens de wedstrijd Frankrijk-België in de Nations League. Waarin België lange tijd met 1-0 voorstond. Maar ze konden niet houden. De invallers van Frankrijk die maakten uiteindelijk het grote verschil. Zometeen na 5 hebben wij meer voor u in Echt van Echt.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: De staatsie in Valkenswaard. Het oude

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken.

0: wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in onze regio druk... met inmiddels bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en op een aantal plekken wat meer vertraging dan normaal... zoals op de A16 nu van Breda naar Rotterdam. Dus knap het Zonsveel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 20 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Gorinchem een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is een beetje een rommelige middag. U heeft dat naar alle waarschijnlijkheid niet zo direct in de gaten. Is ook niet erg. Het is een beetje van de hak op de tak. Zoals eerder Shakatak vanmiddag. Was dit Wham and Wake Me Up Before You Go Go.
1: Horizon Agenda.
2: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommels plekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

Er zijn mensen die zweren erbij om Pepsi te drinken. Dit was Pepsi en Shirley. Doe mij maar een Coca-Cola. Dit was Heartache. Ja, op deze manier was het toch verantwoord om het te noemen in het programma. Volgens mij wel. Hey, bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt voor deze dinsdag, deze 6e oktober. Nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
8: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd een drukke dinsdagavondspits in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg 18 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de N267 Drunen richting Andel, Voorwijk en Aalburg 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de meeste files nu snel korter. Wat nog opvalt is de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is een kwartier. En de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en Knoopend Bankhoef, 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knoopend Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, dat koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon, verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengoed.

0: ANWB. De avondspits is alweer even opgelost. Er staan wel nog twee files in het zuiden van het land. Tot beginnen de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg Noord 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, en daar ben ik dan weer. Twee weekjes niet geweest. Je hebt het twee weekjes zonder mij moeten doen. Maar ik ben er weer. Ik ben er tot 9 uur. Fijn dat je erbij bent. Hey!

0: Ik kom na 2 weken de straat hier weer ingereden. De Molenstraat hier in Maarhezen. Waar onze studio zijn. En er is helemaal niks veranderd hier.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Ik had wel verwacht dat ze misschien een paar bomen hadden gerooid. Maar dat is niet het geval. Nee hoor, de Molenstraat is mooi zoals die is. Niks meer aan veranderen. Dadelijk wat opmerkelijk nieuws. Ik ben vorige week in Italië geweest. En ik heb wat obers, wat Italiaanse of Italo-muziek voorgelegd. Schrikbarende reacties, jawel. Maar we houden ons nog even bezig met Rock and Me. Dit is de Steve Miller Band hier op Horizon.

0: Als je mij nou vraagt, vind je de muziek van Madonna mooi?
1: Nou, dan zeg ik ja, hartstikke mooi. Super, hartstikke.
0: Behalve dan deze. Ja, smaken verschillen. En de mooie muziek is wel onderweg. En wat dacht je van deze? I Have the Right. Van Tom Hooker. Hier bij Radio Horizon. Ja, ik wilde je wat vertellen. Oh ja, dat wilde ik je vertellen. De Italiaanse politie... Als we het dan toch over Italo-muziek hebben. De Italiaanse politie heeft een man betrapt met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien in zijn auto. De man was vanuit een haven in Sicilië onderweg naar Malta. Ja. En dat mag niet. Ja, je mag wel onderweg zijn, maar niet met schildpadden en papegaaien. Het is vandaag de 6e oktober alweer. Het is bijna oud en nieuw. En ik laat je heel even alleen met Tom Hooker hier op Horizon.

0: Volgende maand is de jarig, 18 november, wordt hij 69, deze Tom Hooker. Op de hoek ziet hij er nog heel erg goed uit. Het is een Amerikaan, maar hij groeide grotendeels op in Europa en begon zijn muzikale carrière in Italië. Vandaar ook de Italiaanse muziek. De Italo-muziek, ja. En dat is ook de reden waarom ik hem hier ten gehore breng. Op deze heerlijke, zwoele dinsdag.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

0: lekker, hè?
1: Ja. Rapatapatam. Echte rampenstandmuziek hier bij Radio Horizon. Italo van de bovenste beste plank. En elke dinsdag bij mij te beluisteren. Behalve dan de afgelopen twee weken niet, dan zat ik zelf in Italië.

Dat zegt een agent toch ook als je je aanhoudt? Als je... Zegt een naam daar wet, zo was het. Een 37-jarige man heeft begin augustus bij een geldautomaat in de Amerikaanse staat Texas een tas gevonden met, schrik niet, $128,514 erin. Het is nageteld, jawel. Een monteur had het geld na onderhoud aan de automaat per ongeluk niet teruggeplaatst. Ah, en de man die vond het en die dacht, weet je wat, ik ga gewoon 112 bellen. Ik heb nog nooit zo'n zaak meegemaakt, zei de rechercheur. Want het bonnetje zat er nog in, het geld zat er nog allemaal in. En de man heeft niets ervan afgenomen. Ja, en of hij een vindersloon heeft gekregen, dat vertelt het verhaal ook niet. De man wilde graag anoniem blijven. Lekkere muziek op je radio, dit is Leo Sailor hier bij Radio Horizon.

wat je net vertelde, ik ben vorige week in Italië geweest. En wat me dan opvalt is dat die sigaretten daar zo belachelijk goedkoop zijn. Tenminste in vergelijking met Nederland. 6,20 euro voor een pakje van 20 stuks. Schijnt hier 13 euro te kosten. En ook Spanje is redelijk goedkoop. Ook iets van 6,20 euro. 6,30 euro rond die koers. Daarbij is Luxemburg is daar weer een klein stukje duurder in. Maar ik belde een vriendje van mij die rookt. Ik ben al sinds mensenheugenis gestopt bij roken. Maar die rookt en toen dacht ik, weet je wat, ik ga hem eens even vragen wat hij precies wil voor sigaretten. Dan neem ik dat voor hem mee. En hij zei tegen mij...

0: Het lijkt hier wel langzaam aan een dag.
1: Hey, alles is redelijk langzaam, moet ik zeggen. We hebben hier de snelste internetverbinding van de regio. Ik heb het idee dat ik in Frankrijk zit. De Disco Band hier bij Radio Horizon.
2: Het nieuws uit de regio.
3: De hits die je kent. Radio Horizon.
1: En dat is een, zo'n dagelijk plaatje. Ik zat even te bedenken wat... Ik weet het niet meer. Ja, dat heeft te maken met... ik was dan iets aan het opzoeken. En dat ging me niet snel genoeg. En dan kwam deze meneer al. Ik heb het over Michael Jackson. Met Wanna Be Starting Something. Jazeker, hier op Horizon.

zit vorige week naar een tutorial te kijken. Op YouTube een tutorial om die moonwalk ook onder de knie te krijgen. Nou, en inderdaad, ik heb hem onder de knie gekregen. Maar vraag niet hoe. En je moet het niet doen op rubberen zolen. En ook niet op een vloer dan. Het moet wel een beetje schuiven. Als het gaat, niet ruk. Wat heb ik voor je? Love Me Endlessly, hier op Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
3: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij helpt daarmee ook op wat meer rust op straat.
2: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is alweer even opgelost. Er staan wel nog 2 files in het zuiden van het land. Tot het begin de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en Ravenstein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen

0: Efteling en Tilburg-Noord 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, en we beginnen, we trappen af, zoals het zo mooi heet, op deze dinsdag de 6e, met zo dadelijk Roger Menno.

is dat, hè? Ga niet bij me weg. Ik vind je zo leuk. En ik vind wel een manier om je terug te krijgen en om je liefde te geven. Dat was Roger Mano hier op Radio Horizon. I find a way. Radio Horizon. En je hebt nog een kleine, wat is het? 50 minuten met mij te maken. Ah, maak er 45 van. Maakt niet uit. Ik heb een lekkere muziek voor je. Wat dacht je van deze? Aldi Barge op je radio. En die vragen dat zich nog steeds af na al die jaren. Who's Johnny?

een beetje net als die quiz Make Up Your Mind. Je hoorde Melba Moore van de LP The Magic of Melba Moore. En die LP die heette Heart of Soul. En je hoorde dus Mind Up Tonight hier bij Radio Horizon. Nog meer mooi.

moet je voorstellen, je zit op je bank op een avond en je partner komt binnen met zwarte handen en een gescheurd hemd. En die is weg geweest met jouw auto. Dan zou je kunnen zeggen, is er iets wat ik eigenlijk zou moeten weten? En dat zong Duran Duran ook. Groepje is opgericht in Birmingham in 1978. En maakte furore in de jaren 80 met hele mooie plaatjes. Over mooie plaatjes gesproken. Dit is Robin S. hier bij Horizon.

Het zal je niet verbazen dat Robin S. een artiestennaam is. Dan zou je zeggen, ze komt bij de reclassering voor. Robin S. Ze is geboren als Robin Jackson Stone in 1962. En dit plaatje, Show Me Love. Het is eigenlijk maar één plaatje. Wat zeg maar. Nou, ze heeft er wel meer gemaakt hoor, zie ik. Toevallig was ik mijn kamer aan het opruimen. Want mogelijkerwijs gaan wij verhuizen, privé. En toen vond ik een kleine opname van mij van een hele tijd geleden op een piano. En toen had ik pas één les gehad. En dat klinkt ongeveer zo.

Tupper on Side. Die eerste tonen waren overigens niet van mij, hoor. Nee. Je wou zeggen, die eerste tonen waren van mij... en dan Edwin Starr heeft het de rest erachteraan geplakt. Nou, zo is het dus niet. Het was maar een grapje. Oh, was het maar een grapje? Ja, het was maar een grapje.

2026, daar hebben we het over. Ja, het is ook 2026. Oh, en dit is ook mooi. We gaan 10 jaar terug in de tijd met deze Human van Ragbone Man. Hier op Radio Horizon hoor je het allemaal voorbij.

Een Amerikaans pretpark heeft een populaire achtbaan definitief gesloten. Meerdere bezoekers hadden onder meer hersenletsel opgelopen en zelfs enkele sterfgevallen zouden in verband kunnen worden gebracht met de rit in de attractie. Hoewel dat laatste niet bewezen is. De achtbaan was al tijdelijk gesloten sinds juli, toen twee vrouwen op de spoedeisende hulp belanden nadat ze in de X2 hadden gezeten. Volgens het pretpark is definitieve sluiting nu het juiste. Ook al zou de achtbaan een reeks veiligheidstests hebben doorstaan.

Tot zover mijn bijdrage op deze dinsdag de 6e. Maak er een hele mooie avond van. Pas goed op jezelf en volgende week ben ik weer. Zelfde frequenties. Zijn er drie landfrequenties. En ook nog DAB+. Eigenlijk dus 4 landfrequenties. En natuurlijk op het hele internet. Sluit af met Sting uit 1988.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
3: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
2: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount.

0: van Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
2: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die...

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: love the rest in peace.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds...

0: over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een